cajon. En een gitaar. Want leuke liedjes zingen met een toeter in je bek. Vergeet het maar. Weet je, onze liedjes, die kan iedereen verstaan. Oké, het is een beetje haast, maar ja,

0: mal rausholen. Die haben wir jetzt, nachdem wir es eingespielt haben, schon wieder weggepackt. Naja, ich, wie gesagt, richte ihn nach und Ihnen wünsche ich erstmal viel Spaß mit dem Song The Sultans von The Flamingo. Er redet auf jeden Fall immer was von Rare.
1: Hallo.
0: Und von Flamingos.
1: Sorry. Hallo, wij zijn de Rares en we zijn een Haagse band.
0: Dit is de Rares.
1: Ik ben de drummer en ik doe net alsof ik zing.
0: De Rares heißen ze.
1: Wij Hagenezen kunnen lekker lullen, dat is algemeen bekend. En in een bandje spelen, dat is ons ding. Zeker wel van Sjors gehoord, die gozer kent echt elk akkoord. Dat mag ook wel, hij speelde al toen hij nog naar de kleuterschool ging. Fransjes werden honky-tonk, heb ik ooit gehoord.

cajon en een gitaar. Want leuke liedjes zingen met een toeter in je bek, vergeet het maar. Weet je, onze liedjes, die kan iedereen verstaan. Oké, het is een beetje haast, maar ja,

en een cajon en een gitaar. Want leuke liedjes zingen met een toeter in je bek, vergeet het maar. Weet je, onze liedjes, die kan iedereen verstaan. Oké, het is een beetje haast, maar ja,